0: Die hebben een rutposter, de Katzenmacht der Welt.
1: Ja.
0: Der Rutposter, die drin, dan kriegst du die Trop.
1: Nee, dat is wat.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve.

0: Daarom zie je, die hebben nog een rutbussel, de kansen wat er wel.
1: Ja.
0: Die rutbussel die draait aan de kressen niet op.
1: Nee, dat is wat.

je vaderen. Dan een zwaar moment, de maal weer volzetten, jong. Let even mis, ja, in het meest lees toepen. De keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, het maal. Hehehe, dat is goed hoor. Maar zullen we ons blijven, maar dat biedt de mensen. Ja, dat is het er niet meer daar, maar dat is het maar.

0: Daarom zie je, die hebben een rutrust, de kans dat wat er wel is.
1: Ja.
0: Die rutrust, die draait aan de christen niet op.
1: Nee, dat is zo.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits, ich bin de

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve,

je vader. Kan het niet waar zijn, momenten maal, met ons dat een jong. Zet even mis, ja, in het buik lees toepen, zo keel, een mooie knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, dat is goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat bitte weet je, ja, zo, ja. Dat is het er niet meer zijn, maar dat is maar, ja, maar toch.